0: De komende maanden stuurt afvalintercommunale IVM twee afvalcoaches op pad in Zulten. Zij zullen controleren of PMD correct gesorteerd wordt. De gemeente start met IVM een proefproject waarbij twee afvalcoaches inwoners persoonlijk helpen om correct te sorteren en aan te bieden. De afvalcoaches zijn steeds herkenbaar aan hun IVM-kledij en badge. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
3: De nacht van Oost-West.

0: De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty reed na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft weer eens apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Frans parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De karreweg in Zulte wordt tijdelijk afgesloten door wegenwerken. Deze week worden herstellingswerken uitgevoerd tussen de Meiligemstraat en de Vossenhoogstraat. De rijbaan werd eerder tijdelijk hersteld na hitteschade. Om een duurzame en veilige oplossing te bieden, wordt de beschadigde zone nu definitief hersteld. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven in geblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Als het van gemeenteraadslid Steffen van den Bossen van Open Zulte afhangt, wordt er in de toekomst meer alcoholvrij bier geserveerd in de gemeentezalen van Zulte. Schepen Michael van de Meulenbroeke legt het voorstel voor aan de cultuurraad. Concreet vroeg Van den Bossen om te bekijken of onder meer Liefmanskriek 0.0 en Sportzot aan het assortiment kunnen worden toegevoegd. De komende maanden stuurt de afvalintercommunale IVM 2 afvalcoaches op pad in Zulte. Zij zullen controleren of PMD correct gesorteerd wordt. De gemeente start met IVM een proefproject waarbij 2 afvalcoaches inwoners persoonlijk helpen om correct te sorteren en aan te bieden. De afvalcoaches zijn steeds herkenbaar aan hun IVM-kledij en badge. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty reed na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft weer eens apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Frans parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
2: Bruno. Say.

0: even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 28 september. Op 28 september 1978 overlijdt paus Johannes Paulus I. Hij was slechts 1 maand paus. In die zeer korte tijd stond hij al bekend als de lachende paus. Over zijn plotse dood werd heel wat gespeculeerd. Hij werd opgevolgd door paus Johannes Paulus II, die dan weer op 1 na de langst levende paus was, namelijk een kwart eeuw. In 1990 verschijnt de 9e en laatste editie van de grote Winklerprins encyclopedie. Die laatste Winklerprins, na 120 jaar, in boekvorm dan toch. De eerste Winklerprins encyclopedie, dan nog zonder grote ervoor, was samengesteld door de Nederlandse predikant Antonie Winklerprins, overleden in 1908. Vanaf de tweede druk al deed uitgever Elsevier de redactie in plaats van de predikant. De laatste papieren versie van vandaag in 1990 bestond uit 26 delen en telde 75.000 artikelen. 7 jaar later, in 1997, kwam er een eerste elektronische versie in samenwerking met Microsoft. Het project heette Encarta. Dat stopte in 2009. In 2010 verschenen dan 3 elektronische versies van de encyclopedie, de Junior Winklerprins, de Studie Winklerprins Online en de Grote Winklerprins Online. Die kan je in alle openbare bibliotheken raadplegen. De Grote Winklerprins Encyclopedie was jarenlang de grootste in het Nederlands taalgebied. In 1957 wordt de Kleine Ring rond Brussel ingehuldigd. De Kleine Ring ligt op dezelfde plaats als de tweede stadsomwalling uit de 16e eeuw. De Kleine Ring werd aangelegd in functie van Expo 58. In 1991 is Miles Davis overleden, vandaag 35 jaar geleden. Hij was een van de belangrijkste jazzmuzikanten van de 20e eeuw. Zijn stijl was herkenbaar aan de demper die hij gebruikte op trompet. In 1895 overlijdt de Franse wetenschapper Louis Pasteur, ontdekker van het vaccin tegen hondsdolheid, maar vooral bekend van het naar hem genoemd pasteuriseren van melk bijvoorbeeld. Het desinfecteren van medische apparatuur hoort daar ook bij. 10 jaar geleden, in 2016, is Simon Peres overleden. Hij was 3 keer premier en daarna president van Israël. Samen met de Israëlische premier Yitzhak Rabin en de Palestijnse verzetstrijder Yasser Arafat kreeg Simon Peres de Nobelprijs voor de Vrede in 1994. Simon Peres schreef geschiedenis met de Oslo-akkoorden in 1993, waarin Yasser Arafat terugkeerde uit ballingschap. De Oslo-akkoorden zorgden in Israël voor een diepe verdeeldheid. Een golf van geweld kostte Simon Peres in 1996 de verkiezingen tegen de conservatieve Benjamin Netanyahu. Toch bleef Simon Peres tot het einde geloven in een twee-staten-oplossing, een Arabische staat en een Israëlische staat. In 2021 is de Britse zanger Barry Ryan overleden, vandaag 5 jaar geleden. We kennen hem van zijn wereldhit Eloise. Barry Ryan werd 72. Vandaag in 2025 is de gewezen Belgisch-Congolees voetballer Roger Lukaku overleden. Hij is de vader van Jordan en Romelu Lukaku. Roger Lukaku speelde onder meer in KV Oostende, KV Mechelen en Germinal Ekeren. Roger Lukaku werd 58. In 1992 kreeg ons land een 10e provincie. Hoe dat kwam, hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De karreweg in Zulte wordt tijdelijk afgesloten door wegenwerken. Deze week worden herstellingswerken uitgevoerd tussen de Meilighemstraat en de Vossenhoogstraat. De rijbaan werd eerder tijdelijk hersteld na hitteschade. Om een duurzame en veilige oplossing te bieden, wordt de beschadigde zone nu definitief hersteld. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Als het van gemeenteraadslid Steffen van den Bossen van Open Zulte afhangt, wordt er in de toekomst meer alcoholvrij bier geserveerd in de gemeentezalen van Zulte. Schepen Michael van de Meulenbroeke legt het voorstel voor aan de cultuurraad. Concreet vroeg Van den Bos om te bekijken of onder meer Liefmans Kriek 0.0 en Sportzot aan het assortiment kunnen worden toegevoegd. De komende maanden stuurt de afvalintercommunale IVM 2 afvalcoaches op pad in Zulte. Zij zullen controleren of PMD correct gesorteerd wordt. De gemeente start met IVM een proefproject waarbij 2 afvalcoaches inwoners persoonlijk helpen om correct te sorteren en aan te bieden. De afvalcoaches zijn steeds herkenbaar aan hun IVM-kledij en badge. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty reed na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft weer eens apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Frans parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
2: Radio Oost-West.
0: De wakkere wekker.

vind ik de rust die mij ontbreekt. Ook al is het lang geleden,

Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen.

0: prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: nieuws.
1: De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty reed na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft weer eens apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Frans parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
2: De wakkere wekker.
3: Goedemorgen.
4: Ook goedemorgen.
3: Radio.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De gezelligste in de regio.
4: En zomerse geluiden.
3: Radio Oost-West.
4: Verfrissend lekker.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar. Twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leie. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3 uur met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte hij de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zonnetemperaturen tot 29 graden in het binnenland.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar. Twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van de Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leien. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3 uur met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte hij de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zonnetemperaturen tot 29 graden in het binnenland.
5: Goedemorgen.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Ik luister regionaal.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.nl.

0: De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty reed na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft eerst apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Frans parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
1: Radio Oost-West. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

Maar voor in mijn kamer stond men een tv. Met een doze kom er mee te spelen. Heel de regeringen pak ze maar mee. En zo ellen kan me lang niet meer schelen. Er is ook een pick-up op de volgende plank. Met platen van veranderen. Bedient u gerust en zonder dank. Ik maak wel een keer een andere. Zoek je de boeken van Christoffel Plantijn? Het spit mee zal u niet lukken. Hier geen incunables in leerke fijn.

van meubilair is het hier ook niet verraars. Gerief om te eten en te drinken. Geen tennen of geen zilveren kandelaars. Alleen is nog geen koperen klinken. Of een Madonna in tot gesculpteerd. Geblaast tot op de draad versleten. Sebastianus gepoord.

blootjes, bibelootjes, geen postuurke biscuit zal hier u een dievenzak vallen. Laat het dan broderietjes of chinoiserie, ik gruw van die nutloze prallen. Mijn kasten vol het bedummeld papier wil ik u gratis versassen, verzeker u jarenlang in tijd.

amethysten, saffieren, robijn of smaragd. Geen parels, geen snoeren of kralen. Just met een trouwring, dat is nog ongedacht. Ge mag hem direct komen halen. Er ligt in de keuken nog wat brood en wat kaas. De buiter in de koele kassen. Zet u wat koffie, is het hier de baas? Je vindt wel een lepeltje aan een tassen. Het is toch wel vreed zo in het holst van de nacht u een boterham te moeten stelen. Het waren zeker wel een schitterend gedacht.

Een soort Robin Hood, dat ben ik nog niet. Voor die schurken zal ik niet pleiten. Als troost presenteer ik ze mijn dievenlied. Mijn ballade vol antiquiteiten. Als gooi des binachten mijn us binnendringt. Mijn erf komt rondgeslopen. Hoort naar de nusbaas die vrolijk.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Van Aalter
0: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
0: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
0: Een blik op jouw regio.

0: morgen. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar. Twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leie. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3 uur met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte hij de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
0: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou. Radio Oost-West. Van Aalter
4: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77.

0: Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 28 september. Op 28 september 1978 overlijdt paus Johannes Paulus I. Hij was slechts één maand paus. In die zeer korte tijd stond hij al bekend als de lachende paus. Over zijn plotse dood werd heel wat gespeculeerd. Hij werd opgevolgd door paus Johannes Paulus II, die dan weer op één na de langst levende paus was, namelijk een kwart eeuw. In 1990 verschijnt de 9e en laatste editie van de grote Winklerprins-encyclopedie. Die laatste Winklerprins, na 120 jaar, in boekvorm dan toch. De eerste Winklerprins-encyclopedie, dan nog zonder grote ervoor, was samengesteld door de Nederlandse predikant Antonie Winklerprins, overleden in 1908. Vanaf de tweede druk al deed uitgever Elsevier de redactie in plaats van de predikant. De laatste papieren versie van vandaag in 1990 bestond uit 26 delen en telde 75.000 artikelen. 7 jaar later, in 1997, kwam er een eerste elektronische versie in samenwerking met Microsoft. Het project heette Encarta. Dat stopte in 2009. In 2010 verschenen dan 3 elektronische versies van de encyclopedie, de Junior Winklerprins, de Studie Winklerprins Online en de Grote Winklerprins Online. Die kan je in alle openbare bibliotheken raadplegen. De Grote Winklerprins Encyclopedie was jarenlang de grootste in het Nederlands taalgebied. In 1957 wordt de Kleine Ring rond Brussel ingehuldigd. De Kleine Ring ligt op dezelfde plaats als de tweede stadsomwalling uit de 16e eeuw. De Kleine Ring werd aangelegd in functie van Expo 58. In 1991 is Miles Davis overleden, vandaag 35 jaar geleden. Hij was een van de belangrijkste jazzmuzikanten van de 20e eeuw. Zijn stijl was herkenbaar aan de demper die hij gebruikte op trompet. In 1895 overlijdt de Franse wetenschapper Louis Pasteur, ontdekker van het vaccin tegen hondsdolheid, maar vooral bekend van het naar hem genoemd pasteuriseren van melk bijvoorbeeld. Het desinfecteren van medische apparatuur hoort daar ook bij. 10 jaar geleden, in 2016, is Simon Peres overleden. Hij was 3 keer premier en daarna president van Israël. Samen met de Israëlische premier Yitzhak Rabin en de Palestijnse verzetstrijder Yasser Arafat kreeg Simon Peres de Nobelprijs voor de Vrede in 1994. Simon Peres schreef geschiedenis met de Oslo-akkoorden in 1993, waarin Yasser Arafat terugkeerde uit ballingschap. De Oslo-akkoorden zorgden in Israël voor een diepe verdeeldheid. Een golf van geweld kostte Simon Peres in 1996 de verkiezingen tegen de conservatieve Benjamin Netanyahu. Toch bleef Simon Peres tot het einde geloven in een twee-staten-oplossing, een Arabische staat en een Israëlische staat. In 2021 is de Britse zanger Barry Ryan overleden, vandaag 5 jaar geleden. We kennen hem van zijn wereldhit Eloise. Barry Ryan werd 72. Vandaag in 2025 is de gewezen Belgisch-Congolees voetballer Roger Lukaku overleden. Hij is de vader van Jordan en Romelu Lukaku. Roger Lukaku speelde onder meer in KV Oostende, KV Mechelen en Germinal Ekeren. Roger Lukaku werd 58. In 1992 kreeg ons land een 10e provincie. Hoe dat kwam, hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oostwest.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Amerikaan Brandon McNulty heeft zich in Canada gekroond tot de nieuwe wereldkampioen wielrennen op de weg. McNulty ontbond zijn duivels op 30 kilometer van de finish en kwam na een indrukwekkende solo als eerste over de streep. In de achtereenvolgende groep sprintte de Australiër Michael Matthews naar het zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Onze landgenoten kwamen in de finale niet in het stuk voor. Remco Evenepoel was de beste Belg op plaats 12 en was erg ontgoocheld. Koopman Wout van Aert finishte uiteindelijk als 28ste. De vijf mannen die werden opgepakt nabij de Britse luchtmachtbasis in Fairford worden verdacht van terrorisme, dat heeft de Britse politie gezegd. De verdachten planden vermoedelijk een gerichte aanslag op de militaire basis. Het succesvolle onderzoek was een nauwe samenwerking tussen de Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten die het vijftal al een tijdje in de gaten hielden. Het Amerikaanse leger gebruikt de strategische basis in Fairford onder meer voor militaire operaties tegen Iran. De Servische president Aleksandar Vučić heeft officieel zijn ontslag aangekondigd. Daarmee komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn als staatshoofd. Vučić wil deelnemen aan de vervroegde parlementsverkiezingen van 25 oktober en mikt daar dan weer op het premierschap. Radio Oost-West, meer bericht. Paus Leo XIV heeft zich in het Franse bedevaartsoord Lourdes zeer duidelijk uitgesproken tegen elke vorm van euthanasie. We mogen de dood veroorzaken niet als normaal beschouwen, klonk het. Het Franse parlement heeft afgelopen zomer na lang debatteren nog een nieuwe euthanasiewet goedgekeurd. We krijgen een duidelijke tweedeling in ons land. In het westen bewolkt met mogelijk wat regen. Dus ja, aan de kust is het niet zo denderend. Maar in het oosten en het binnenland droog met zonnige perioden en met 27 graden een pak warmer. De dagen daarna keert de nazomer overal terug met veel zon en tropische temperaturen tot mogelijk 29, misschien zelfs net 30 graden.
0: Westland.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Ik luister regionaal.
0: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar. Twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leie. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3 uur met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte die de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
4: Ik luister regionaal.
5: Radio Oost-West.
6: Oost-West.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze.
8: Radio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Welkom bij Radio Oost-West.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar. Twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leie. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3 uur met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte die de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zonnetemperaturen tot 29 graden in het binnenland.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: In het Oost-Vlaamse Denderleeuw is een moordonderzoek gestart na een gezinsdrama. Een moeder van 51 en haar 20-jarige dochter zijn daar gisteravond dood teruggevonden in de woning. De politie heeft een 17-jarige jongen opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Parket en de federale gerechtelijke politie onderzoeken momenteel het exacte motief. Het is nog steeds onduidelijk of Vlaamse minister-president Diependalen vanmiddag zijn geplande septemberverklaring kan afleggen in het parlement. Hij moet om 2 uur daar de nieuwe begroting en de geplande besparingen voorstellen. Maar de regeringspartijen hebben nog altijd geen akkoord. Ja, er ligt nu een allerlaatste compromisvoorstel op tafel. Onderhandelaars van N-VA, CD&V en Vooruit proberen de knopen in een absolute rotvaart door te hakken. De politie van Avelgem in West-Vlaanderen maakt jacht op bestuurder van een Porsche die gisteravond een enorme ravage heeft aangericht. De autobestuurder ramde eerst de gevel van een IMO-kantoor, slingerde vervolgens naar de overkant van de weg en boorde zich uiteindelijk in de pui van een Carrefour supermarkt. De chauffeur nam het daarna meteen de benen, terwijl zijn passagier lichtgewond naar het ziekenhuis moest. Dankzij camerabeelden weet de politie inmiddels wel wie er achter het stuur zat. 3 internationale organisaties hebben een officiële klacht ingediend tegen ons land wegens digitale uitsluiting. Ze stellen dat mensen die niet digitaal vaardig zijn ernstig worden benadeeld in de samenleving. De Vlaamse Ouderenraad steunt de klacht. Voorzitter Magda de Meijer zegt dat niet-digitale alternatieven noodzakelijk blijven. De organisaties eisen dat overheid en diensten ten alle tijd vlot toegankelijke papieren of fysieke loketopties aanbieden. De Britse soul-sensatie Ray is de eerste grote naam voor Werchter Boutique volgende zomer. De organisatie heeft bekendgemaakt dat de zangeres, bekend van haar wereldwijde mega-hit Where's My Husband, op zaterdag 26 juni op de festivalweide staat. Vandaag is ons land weerkundig in 2 gesplitst. Aan de kust is het bewolkt met kans op regen. Het oosten geniet van wat meer zon, 27 graden. Morgen doen we nog een schepje bovenop. Een stralende dag met veel zon, maxima 29 graden. Woensdag start zomers, maar in de loop van de dag neemt de wolking toe en stijgt de kans op een bui. Tegen donderdag valt de temperatuur terug naar een herfstachtige 20 graden.
2: Radio Oost-West.
3: Wij doen het voor jou.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch. Je maakte een goede keuze.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Goedemiddag, het is 2:00.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar. Twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van de Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leie. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3:00 met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte hij de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht. Het land is vandaag in tweeën gesplitst. Weerkundig dan toch aan de kust is het bewolkt met kans op regen, maxima 20 graden. In het oosten en Limburg is er meer zon, daar kan het 25 graden worden. Morgen doen we overal nog een schepje erbij, een stralende dag met een tropische maxima 29 graden. Woensdag start nog zomers, maar daarna meer wolken en stijgt de kans op een bui. Donderdag een herfstachtige 20 graden.
7: Radio Oost-West.
8: Gewoon gezellig.
9: Gewoon gezellig.
8: Radio Oost-West.

0: Leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West, een hele dag lang.

Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 28 september. Op 28 september 1978 overlijdt paus Johannes Paulus I. Hij was slechts één maand paus. In die zeer korte tijd stond hij al bekend als de lachende paus. Over zijn plotse dood werd heel wat gespeculeerd. Hij werd opgevolgd door paus Johannes Paulus II, die dan weer op één na de langst levende paus was, namelijk een kwart eeuw. In 1990 verschijnt de 9e en laatste editie van de grote Winklerprins encyclopedie. Die laatste Winklerprins, na 120 jaar, in boekvorm dan toch. De eerste Winklerprins encyclopedie, dan nog zonder grote ervoor, was samengesteld door de Nederlandse predikant Antonie Winklerprins, overleden in 1908. Vanaf de tweede druk al deed uitgever Elsevier de redactie in plaats van de predikant. De laatste papieren versie van vandaag in 1990 bestond uit 26 delen en telde 75.000 artikelen. 7 jaar later, in 1997, kwam er een eerste elektronische versie in samenwerking met Microsoft. Het project heette Encarta. Dat stopte in 2009. In 2010 verschenen dan 3 elektronische versies van de encyclopedie, de Junior Winklerprins, de Studie Winklerprins Online en de Grote Winklerprins Online. Die kan je in alle openbare bibliotheken raadplegen. De Grote Winklerprins Encyclopedie was jarenlang de grootste in het Nederlands taalgebied. In 1957 wordt de Kleine Ring rond Brussel ingehuldigd. De Kleine Ring ligt op dezelfde plaats als de tweede stadsomwalling uit de 16e eeuw. De Kleine Ring werd aangelegd in functie van Expo 58. In 1991 is Miles Davis overleden, vandaag 35 jaar geleden. Hij was een van de belangrijkste jazzmuzikanten van de 20e eeuw. Zijn stijl was herkenbaar aan de demper die hij gebruikte op trompet. In 1895 overlijdt de Franse wetenschapper Louis Pasteur, ontdekker van het vaccin tegen hondsdolheid, maar vooral bekend van het naar hem genoemd pasteuriseren van melk bijvoorbeeld. Het desinfecteren van medische apparatuur hoort daar ook bij. 10 jaar geleden, in 2016, is Simon Peres overleden. Hij was 3 keer premier en daarna president van Israël. Samen met de Israëlische premier Yitzhak Rabin en de Palestijnse verzetstrijder Yasser Arafat kreeg Simon Peres de Nobelprijs voor de Vrede in 1994. Simon Peres schreef geschiedenis met de Oslo-akkoorden in 1993, waarin Yasser Arafat terugkeerde uit ballingschap. De Oslo-akkoorden zorgden in Israël voor een diepe verdeeldheid. Een golf van geweld kostte Simon Peres in 1996 de verkiezingen tegen de conservatieve Benjamin Netanyahu. Toch bleef Simon Peres tot het einde geloven in een twee-staten-oplossing, een Arabische staat en een Israëlische staat. In 2021 is de Britse zanger Barry Ryan overleden, vandaag 5 jaar geleden. We kennen hem van zijn wereldhit Eloise. Barry Ryan werd 72. Vandaag in 2025 is de gewezen Belgisch-Congolees voetballer Roger Lukaku overleden. Hij is de vader van Jordan en Romelu Lukaku. Roger Lukaku speelde onder meer in KV Oostende, KV Mechelen en Germinal Ekeren. Roger Lukaku werd 58. In 1992 kreeg ons land een 10e provincie. Hoe dat kwam, hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.

0: veel mooie muziek.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
0: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
3: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
3: De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Krivits onwel werd en een kabinetchef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gistermiddag bijeen en hebben een heel gevoelige en woelige nacht gehad. Ja, er is dus steeds door vergaderd. Minister Krivits zal trouwens een tijdje uit zijn. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. Ja, je kan je natuurlijk afvragen waarom er steeds zo lang gewacht wordt met die begroting. Waarom wordt er niet vroeger begonnen? En waarom moet dat altijd nachtelijk gebruik zijn? Nog veel vraagtekens over de moord in Denderleeuw. Een moeder van 51 en haar dochter van 20 werden dood teruggevonden in hun huis. De zoon van het gezin, een jongen van 17, zit vast op verdenking van moord. Het onderzoek is lopende.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Naar gelang waar je vandaag bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen, veel bewolking daar, slechts 19 graden. In het oosten van het land, dus hoe meer richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog wat bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog amper 20 graden.
5: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Zomerse muziek?
5: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
4: Verfrissend lekker.

0: luisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oostwest.
0: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Wij doen het voor jou.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar. Twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leie. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3 uur met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte die de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht. Er kan een regenzone over het land trekken, vooral aan de kusten in het westen. In het centrum mogelijk ook wat gedruppel, maar het oosten, hoe meer naar Limburg toe, ja, daar zijn brede opklaringen en de maxima die liggen dan ook sterk te variëren. Tussen 20 graden aan de kust en 26 in Limburg. Morgen keert de nazomer bikkelhard terug met veel zon en tropische temperaturen tot, jawel, 30 graden. Woensdag stijgt in de namiddag de kans op buien, al blijft het met 27 graden woensdag nog steeds zwoel.

0: voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.
2: Ik luister regio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.
5: Radio Oost-West.

Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 28 september. Op 28 september 1978 overlijdt paus Johannes Paulus I. Hij was slechts één maand paus. In die zeer korte tijd stond hij al bekend als de lachende paus. Over zijn plotse dood werd heel wat gespeculeerd. Hij werd opgevolgd door paus Johannes Paulus II, die dan weer op één na de langst levende paus was, namelijk een kwart eeuw. In 1990 verschijnt de 9e en laatste editie van de grote Winklerprins encyclopedie. Die laatste Winklerprins, na 120 jaar, in boekvorm dan toch. De eerste Winklerprins encyclopedie, dan nog zonder grote ervoor, was samengesteld door de Nederlandse predikant Antonie Winklerprins, overleden in 1908. Vanaf de tweede druk al deed uitgever Elsevier de redactie in plaats van de predikant. De laatste papieren versie van vandaag in 1990 bestond uit 26 delen en telde 75.000 artikelen. 7 jaar later, in 1997, kwam er een eerste elektronische versie in samenwerking met Microsoft. Het project heette Encarta. Dat stopte in 2009. In 2010 verschenen dan 3 elektronische versies van de encyclopedie, de Junior Winklerprins, de Studie Winklerprins Online en de Grote Winklerprins Online. Die kan je in alle openbare bibliotheken raadplegen. De Grote Winklerprins Encyclopedie was jarenlang de grootste in het Nederlands taalgebied. In 1957 wordt de Kleine Ring rond Brussel ingehuldigd. De Kleine Ring ligt op dezelfde plaats als de tweede stadsomwalling uit de 16e eeuw. De Kleine Ring werd aangelegd in functie van Expo 58. In 1991 is Miles Davis overleden, vandaag 35 jaar geleden. Hij was een van de belangrijkste jazzmuzikanten van de 20e eeuw. Zijn stijl was herkenbaar aan de demper die hij gebruikte op trompet. In 1895 overlijdt de Franse wetenschapper Louis Pasteur, ontdekker van het vaccin tegen hondsdolheid, maar vooral bekend van het naar hem genoemd pasteuriseren van melk bijvoorbeeld. Het desinfecteren van medische apparatuur hoort daar ook bij. 10 jaar geleden, in 2016, is Simon Peres overleden. Hij was 3 keer premier en daarna president van Israël. Samen met de Israëlische premier Yitzhak Rabin en de Palestijnse verzetstrijder Yasser Arafat kreeg Simon Peres de Nobelprijs voor de Vrede in 1994. Simon Peres schreef geschiedenis met de Oslo-akkoorden in 1993, waarin Yasser Arafat terugkeerde uit ballingschap. De Oslo-akkoorden zorgden in Israël voor een diepe verdeeldheid. Een golf van geweld kostte Simon Peres in 1996 de verkiezingen tegen de conservatieve Benjamin Netanyahu. Toch bleef Simon Peres tot het einde geloven in een twee-staten-oplossing, een Arabische staat en een Israëlische staat. In 2021 is de Britse zanger Barry Ryan overleden, vandaag 5 jaar geleden. We kennen hem van zijn wereldhit Eloise. Barry Ryan werd 72. Vandaag in 2025 is de gewezen Belgisch-Congolees voetballer Roger Lukaku overleden. Hij is de vader van Jordan en Romelu Lukaku. Roger Lukaku speelde onder meer in KV Oostende, KV Mechelen en Germinal Ekeren. Roger Lukaku werd 58. In 1992 kreeg ons land een 10e provincie. Hoe dat kwam, hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.

0: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De onderhandelingen over de Vlaamse begroting liggen volledig lam. Nadat eerder al een kabinetje van vooruit met spoed werd afgevoerd naar het ziekenhuis, is nu ook CD&V-minister Krivits onwel geworden. De ministers en hun topadviseur zaten sinds gisterenmiddag onafgebroken samen en hebben de hele nacht door vergaderd. Krivits zal door de fysieke weerslag een tijdje buiten strijd zijn. Haar partijgenote minister Broens neemt haar bevoegdheden in de Vlaamse regering tijdelijk over. Passagiers op Brussels Airport moesten afgelopen week opnieuw urenlang aanschuiven aan de paspoortcontrole. De luchthaven bevestigt dat de wachttijd voor reizigers van buiten Europa opliep tot 5 uur. Hardnekkige problemen zijn het gevolg van nieuwe strengere Europese regels. Daardoor mogen reizigers uit onder meer de Verenigde Staten geen gebruik meer maken van de automatische poortjes en moet iedereen langs de bemande federale politieposten. Minister van Binnenlandse Zaken Verlinde werkt aan een oplossing en laat extra agenten opleiden, maar voorlopig blijft de hinder groot. De 5 verdachten die afgelopen weekend zijn opgepakt voor het beramen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn allemaal Britse staatsburgers, dat meldt de Britse politie. Het gaat om 20ers die afkomstig zijn uit Londen. Hun exacte motief is onduidelijk, al onderzoekt de antiterreurdienst een link met de militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Amerikaanse luchtmacht gebruikt de strategische basis in Engeland immers als uitvalsbasis voor missies in het Midden-Oosten. Er kan een regenzone over het land trekken, vooral aan de kusten in het westen. In het centrum mogelijk ook wat gedruppel, maar het oosten, hoe meer naar Limburg toe, ja, daar zijn brede opklaringen en de maxima die liggen dan ook sterk te variëren tussen 20 graden aan de kust en 26 in Limburg. Morgen keert de nazomer bikkelhard terug met veel zon en tropische temperaturen tot, jawel, 30 graden. Woensdag stijgt in de namiddag de kans op buien, al blijft het met 27 graden woensdag nog steeds zwoel.
2: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: NV Van Eno uit Wingene. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioOostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar. Twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van de Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leie. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3 uur met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte hij de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Aan de kust regen en in het centrum ja, enkele druppeltjes, maar vooral opklaringen in het oosten. De maxima zitten tussen 20 en 25 graden. Morgen zonnig en warm, mogelijk 29 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de namiddag en 27 graden dan.
4: De regio Tielt via 106.5 FM
5: en de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag. Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: De Vlaamse minister-president Diependalen is vanmiddag met lege handen naar het parlement moeten trekken. De traditionele septemberverklaring is uitgesteld naar woensdag, nadat de begrotingsgesprekken vannacht stilvielen omdat CD&V-minister Krivits en een kabinetje van Vooruit onwel werden. Er is bijgevolg nog geen begrotingsakkoord, tot grote woede van de oppositie. Vlaams Belang parlementslid Chris Janssens haalde scherp uit. Morgen schuiven de ministers opnieuw aan de onderhandelingstafel. Woensdag volgt dan de verklaring van de minister-president. Vrijdagochtend staat het parlementaire debat gepland. De socialistische partij Vooruit breekt volledig met de Antwerpse politica Ginny Beels. Om de breuk te bezegelen heeft Vooruit met spoed een decreet ingediend in het Vlaams parlement. De beslissing komt ook niet onverwacht. Want Beels had toch al wel een aantal aanvaringen met de top van Vooruit. Zo had ze onlangs nog een podcast gemaakt waarin Tom van Grieken werd geïnterviewd. Vooruit vond het daar allemaal iets te gezellig. Beels zetelt momenteel nog voor Vooruit in de Antwerpse provincieraad. Via een motie van wantrouwen wil de partij haar bevoegdheden zo snel mogelijk afpakken en overdragen aan een opvolger. Is nog niet bekend wie dat wordt. Bouwmaterialenproducent Eternit gaat fors snoeien in het personeelbestand van zijn vestiging in Capelle op den Bosch. Het bedrijf heeft in een persbericht de intentie tot collectief ontslag ingediend. 94 banen zouden verdwijnen, 80 arbeiders, 14 bedienden, goed voor een kwart van het totale personeelbestand. Volgens de directie kampt Eternit met een overaanbod op de markt, een krimpende vraag en loodzware concurrentie van goedkopere producten buiten Europa. In het Britse terreuronderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford zijn 5 opgepakte verdachten vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De politie benadrukt dat het onderzoek volop doorloopt en het 5-tal verdacht blijft. Er wordt met name gezocht naar een link met Iran, aangezien het Amerikaanse leger de basis gebruikt voor militaire operaties. Teheran ontkent alle betrokkenheid. De Britse premier Andy Burnham heeft wel met spoed een speciale crisiscel bijeengeroepen. In het voetbal is vanmiddag geloot voor de 16e finales van de beker van België, de Crokey Cup. De clubs uit de Jupiler Pro League kennen meteen hun eerste tegenstander. Landskampioen Club Brugge speelt in eigen huis een strikduel tegen tweede klasser Lokeren Temse. Titelverdediger Union Sint-Gilles loodt eveneens een thuiswedstrijd en neemt het op tegen Nijlen uit tweede amateurklasse. Vanavond een mix van wolken en opklaringen. Aan de kust nog kans op regen. Later vannacht overal droog, 15 graden. Morgen starten we eerst grijs, maar al snel breekt de zon door voor een snikhete nazomerdag met tropische maxima tot 30 graden, zegt het KMI. Woensdag neemt de bewolking vanaf de namiddag weer toe en stijgt de kans op buien, maar blijft met 27 graden wel warm.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 28 september. Op 28 september 1978 overlijdt paus Johannes Paulus I. Hij was slechts 1 maand paus. In die zeer korte tijd stond hij al bekend als de lachende paus. Over zijn plotse dood werd heel wat gespeculeerd. Hij werd opgevolgd door paus Johannes Paulus II, die dan weer op 1 na de langst levende paus was, namelijk een kwart eeuw. In 1990 verschijnt de 9e en laatste editie van de grote Winklerprins Encyclopedie. Die laatste Winklerprins, na 120 jaar, in boekvorm dan toch. De eerste Winklerprins Encyclopedie, dan nog zonder grote ervoor, was samengesteld door de Nederlandse predikant Antonie Winklerprins, overleden in 1908. Vanaf de tweede druk al deed uitgever Elsevier de redactie in plaats van de predikant. De laatste papieren versie van vandaag in 1990 bestond uit 26 delen en telde 75.000 artikelen. 7 jaar later, in 1997, kwam er een eerste elektronische versie in samenwerking met Microsoft. Het project heette Encarta. Dat stopte in 2009. In 2010 verschenen dan 3 elektronische versies van de encyclopedie, de Junior Winklerprins, de Studie Winklerprins Online en de Grote Winklerprins Online. Die kan je in alle openbare bibliotheken raadplegen. De Grote Winklerprins Encyclopedie was jarenlang de grootste in het Nederlands taalgebied. In 1957 wordt de Kleine Ring rond Brussel ingehuldigd. De Kleine Ring ligt op dezelfde plaats als de tweede stadsomwalling uit de 16e eeuw. De Kleine Ring werd aangelegd in functie van Expo 58. In 1991 is Miles Davis overleden, vandaag 35 jaar geleden. Hij was een van de belangrijkste jazzmuzikanten van de 20e eeuw. Zijn stijl was herkenbaar aan de demper die hij gebruikte op trompet. In 1895 overlijdt de Franse wetenschapper Louis Pasteur, ontdekker van het vaccin tegen hondsdolheid, maar vooral bekend van het naar hem genoemd pasteuriseren van melk bijvoorbeeld. Het desinfecteren van medische apparatuur hoort daar ook bij. 10 jaar geleden, in 2016, is Simon Peres overleden. Hij was 3 keer premier en daarna president van Israël. Samen met de Israëlische premier Yitzhak Rabin en de Palestijnse verzetstrijder Yasser Arafat kreeg Simon Peres de Nobelprijs voor de Vrede in 1994. Simon Peres schreef geschiedenis met de Oslo-akkoorden in 1993, waarin Yasser Arafat terugkeerde uit ballingschap. De Oslo-akkoorden zorgden in Israël voor een diepe verdeeldheid. Een golf van geweld kostte Simon Peres in 1996 de verkiezingen tegen de conservatieve Benjamin Netanyahu. Toch bleef Simon Peres tot het einde geloven in een twee-staten-oplossing, een Arabische staat en een Israëlische staat. In 2021 is de Britse zanger Barry Ryan overleden, vandaag 5 jaar geleden. We kennen hem van zijn wereldhit Eloise. Barry Ryan werd 72. Vandaag in 2025 is de gewezen Belgisch-Congolees voetballer Roger Lukaku overleden. Hij is de vader van Jordan en Romelu Lukaku. Roger Lukaku speelde onder meer in KV Oostende, KV Mechelen en Germinal Ekeren. Roger Lukaku werd 58. In 1992 kreeg ons land een 10e provincie. Hoe dat kwam, hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar. Twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van de Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leie. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3 uur met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte die de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het wordt straks wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust, daarna overal droog. Minima vannacht 15 graden. Morgen starten we grijs, maar daarna zonnig en warm met maxima in sommige regio's tot zelfs 30 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de namiddag, maar wel warm met temperaturen tot 27 graden.
4: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Interieur Verkest uit Wingenen.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Dit is Radio Oost-West.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten, dat heeft zijn advocaat gezegd. De jongen van 17 zou tijdens de verhoor ook meteen toegegeven hebben zijn mama van 51 en zus van 20 te hebben gedood. Hij zit in een gesloten jeugdinstelling. In Congo zijn al meer dan 8000 mensen besmet met het Ebola-virus. Ongeveer de helft daarvan overleefde het niet, blijkt uit de nieuwe cijfers. Experten gaan ervan uit dat er nog veel meer slachtoffers zijn, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige Ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land daar. De Rode Duivels nemen het op tegen Frankrijk op dit moment. In hun tweede Nations League wedstrijd na de 0-2 winst tegen Italië van vrijdag hebben de Duivels ongetwijfeld vertrouwen getankt. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met kans op buien aan de kust en overal droog. Minima vannacht tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm met maxima mogelijk tot 30 graden in Limburg. Vanaf woensdag opnieuw buien vanaf de namiddag, maar het blijft warm met temperaturen tot 27 graden dan.
3: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar. Twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leien. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3 uur met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte die de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond wordt het wisselend bewolkt met kans op buien aan de kust en overal droog. Minima vannacht tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm met maxima mogelijk tot 30 graden in Limburg. Vanaf woensdag opnieuw buien vanaf de namiddag, maar het blijft warm met temperaturen tot 27 graden dan.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 28 september. Op 28 september 1978 overlijdt paus Johannes Paulus I. Hij was slechts één maand paus. In die zeer korte tijd stond hij al bekend als de lachende paus. Over zijn plotse dood werd heel wat gespeculeerd. Hij werd opgevolgd door paus Johannes Paulus II, die dan weer op één na de langst levende paus was, namelijk een kwart eeuw. In 1990 verschijnt de 9e en laatste editie van de grote Winklerprins-encyclopedie. Die laatste Winklerprins, na 120 jaar, in boekvorm dan toch. De eerste Winklerprins-encyclopedie, dan nog zonder grote ervoor, was samengesteld door de Nederlandse predikant Antonie Winklerprins, overleden in 1908. Vanaf de tweede druk al deed uitgever Elsevier de redactie in plaats van de predikant. De laatste papieren versie van vandaag in 1990 bestond uit 26 delen en telde 75.000 artikelen. 7 jaar later, in 1997, kwam er een eerste elektronische versie in samenwerking met Microsoft. Het project heette Encarta. Dat stopte in 2009. In 2010 verschenen dan 3 elektronische versies van de encyclopedie, de Junior Winklerprins, de Studie Winklerprins Online en de Grote Winklerprins Online. Die kan je in alle openbare bibliotheken raadplegen. De Grote Winklerprins Encyclopedie was jarenlang de grootste in het Nederlands taalgebied. In 1957 wordt de Kleine Ring rond Brussel ingehuldigd. De Kleine Ring ligt op dezelfde plaats als de tweede stadsomwalling uit de 16e eeuw. De Kleine Ring werd aangelegd in functie van Expo 58. In 1991 is Miles Davis overleden, vandaag 35 jaar geleden. Hij was een van de belangrijkste jazzmuzikanten van de 20e eeuw. Zijn stijl was herkenbaar aan de demper die hij gebruikte op trompet. In 1895 overlijdt de Franse wetenschapper Louis Pasteur, ontdekker van het vaccin tegen hondsdolheid, maar vooral bekend van het naar hem genoemd pasteuriseren van melk bijvoorbeeld. Het desinfecteren van medische apparatuur hoort daar ook bij. 10 jaar geleden, in 2016, is Simon Peres overleden. Hij was 3 keer premier en daarna president van Israël. Samen met de Israëlische premier Yitzhak Rabin en de Palestijnse verzetstrijder Yasser Arafat kreeg Simon Peres de Nobelprijs voor de Vrede in 1994. Simon Peres schreef geschiedenis met de Oslo-akkoorden in 1993, waarin Yasser Arafat terugkeerde uit ballingschap.

0: Oslo-akkoorden zorgden in Israël voor een diepe verdeeldheid. Een golf van geweld kostte Simon Peres in 1996 de verkiezingen tegen de conservatieve Benjamin Netanyahu. Toch bleef Simon Peres tot het einde geloven in een twee-staten-oplossing, een Arabische staat en een Israëlische staat. In 2021 is de Britse zanger Barry Ryan overleden, vandaag 5 jaar geleden. We kennen hem van zijn wereldhit Eloise. Barry Ryan werd 72. Vandaag in 2025 is de gewezen Belgisch-Congolees voetballer Roger Lukaku overleden. Hij is de vader van Jordan en Romelu Lukaku. Roger Lukaku speelde onder meer in KV Oostende, KV Mechelen en Germinal Ekeren. Roger Lukaku werd 58. In 1992 kreeg ons land een 10e provincie. Hoe dat kwam, hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: De avond van Oost-West.

0: nieuws. Europa start het offensief tegen hart- en vaatziekten zoals beroertes en hartaanvallen. Omdat dit nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak is in Europa, roept de Europese Commissie de lidstaten op om burgers vanaf 35 jaar preventief te screenen op risicofactoren zoals diabetes en een hoge bloeddruk. Met het nieuwe actieplan hoopt de commissie het aantal vroegtijdige overlijdens met een kwart te verminderen tegen 2035. Op de Brusselse ring rond Strombeek, Zilk en Wemmel zijn ingrijpende wegenwerken gestart. Gedurende 5 nachten wordt het wegdek daar volledig vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet er dan over één rijstrook en dat gaat lokaal voor flinke vertragingen zorgen. Overdag zijn wel alle rijstroken gewoon beschikbaar. De werkzaamheden duren, zoals ze nu gepland zijn, tot zaterdagochtend 3 oktober. In het Zuid-Franse departement Gironde is de gigantische natuurbrand in de buurt van Bordeaux na 2 maanden intensief blussen eindelijk gedoofd. Het gaat om de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar tijd. In totaal ging 42.000 hectare natuur in vlammen op. Het equivalent van bijna 60.000 voetbalvelden. Volgens de Franse autoriteiten werd het merendeel van de bosbranden deze zomer bewust aangestoken. De Hubertusvereniging Vlaanderen vraagt om everzwijnen te mogen bestrijden met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken de dieren steeds vaker op in woonwijken waar ze de tuinen omwoelen. Omdat het gebruik van vuurwapens daarom veiligheidsredenen verboden is, biedt de boogjacht volgens de vereniging een discreet alternatief. Op dit moment is jagen met pijl en boog in Vlaanderen strikt verboden. Radio Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een nieuwe mijlpaal bereikt, want voor het eerst is het bedrijf van Elon Musk erin geslaagd om een Starship-raket, de krachtigste raket ooit, in een baan rond de aarde gebracht. Hoewel de testvlug uiteindelijk vroegtijdig moest worden afgebroken, spreekt men nu toch van een historische stap. Ook SpaceX zelf bestempelt de missie als een groot succes voor de verdere ontwikkeling van de ruimtevaart. De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
1: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar. Twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leien. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3 uur met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte hij de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
5: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oldwest.
1: Europa start het offensief tegen hart- en vaatziekten zoals beroertes en hartaanvallen. Omdat dit nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak is in Europa, roept de Europese Commissie de lidstaten op om burgers vanaf 35 jaar preventief te screenen op risicofactoren zoals diabetes en een hoge bloeddruk. Met het nieuwe actieplan hoopt de Commissie het aantal vroegtijdige overlijdens met een kwart te verminderen tegen 2035. Op de Brusselse ring rond Strombeek, Zilk en Wemmel zijn ingrijpende wegenwerken gestart. Gedurende 5 nachten wordt het wegdek daar volledig vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet er dan over één rijstrook en dat gaat lokaal voor flinke vertragingen zorgen. Overdag zijn wel alle rijstroken gewoon beschikbaar. De werkzaamheden duren, zoals ze nu gepland zijn, tot zaterdagochtend 3 oktober. In het Zuid-Franse departement Gironde is de gigantische natuurbrand in de buurt van Bordeaux na 2 maanden intensief blussen eindelijk gedoofd. Het gaat om de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar tijd. In totaal ging 42.000 hectare natuur in vlammen op. Het equivalent van bijna 60.000 voetbalvelden. Volgens de Franse autoriteiten werd het merendeel van de bosbranden deze zomer bewust aangestoken. De Hubertusvereniging Vlaanderen vraagt om everzwijnen te mogen bestrijden met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken de dieren steeds vaker op in woonwijken waar ze de tuinen omwoelen. Omdat het gebruik van vuurwapens daarom veiligheidsredenen verboden is, biedt de boogjacht volgens de vereniging een discreet alternatief. Op dit moment is jagen met pijl en boog in Vlaanderen strikt verboden.
0: Radio
1: Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een nieuwe mijlpaal bereikt, want voor het eerst is het bedrijf van Elon Musk erin geslaagd om een Starship-raket, de krachtigste raket ooit, in een baan rond de aarde gebracht. Hoewel de testvlug uiteindelijk vroegtijdig moest worden afgebroken, spreekt men nu toch van een historische stap. Ook SpaceX zelf bestempelt de missie als een groot succes voor de verdere ontwikkeling van de ruimtevaart. De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar.